Jakarta, DBS Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via Korte Golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Hallo luisteraars, zijn we weer terug in het Nederlandstalige programma van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herdiani en zal u voor de volgende 60 minuten vergezellen met de nieuwste informatie uit Indonesië en ook de popliedjes van Indonesië. We hebben ook veel informatie over tradities van Indonesië, de culturen enzovoort. Dus blijf naar ons luisteren op 3325 kHz en ook 4755 kHz op uw radioapparaat en ook via streaming op woinews.id en RRI Digitaal. Maar luisteraars, gaan we eerst naar het nieuws. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. De Indonesische regering is van plan om meer dan 12 miljoen hectare gedegradeerde grond te benutten voor een hogere voedselproductie en de productie van grondstoffen voor biobrandstoffen, zonder daarvoor nieuwe bossen te kappen. De speciale gezant van Indonesische president voor internationale handel en multilaterale samenwerking, Mari Elka Pangestu, zei dit dinsdag tijdens het Indonesia International Sustainability Forum in Jakarta. Volgens Mari is het niet langer nodig om 2 miljoen hectare grond voor voedselproductie beschikbaar te stellen, omdat de productie zal worden geregeld op gedegradeerde gronden. Het beleid moet ook nieuwe mogelijkheden bieden voor investeringen en internationale samenwerking en tegelijkertijd de overgang naar schone energie ondersteunen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. Vier Indonesische bemanningsleden die eerder door Somalische piraten waren gegijzeld zijn dinsdagavond teruggekeerd naar Indonesië. De vier bemanningsleden van de MT Honor 25 kwamen rond 18 over 41 uur lokale tijd aan op de luchthaven Soekarno-Hatta in Tangerang. Coördinerend minister voor menselijke ontwikkeling en culturele zaken, Sugiono, zei dat de vier slachtoffers medische en psychologische zorg krijgen om lichamelijk en mentaal te herstellen. De regering sprak ook haar waardering uit voor alle partijen die betrokken waren bij de redding en repatriëring van de bemanningsleden. De Indonesische regering wil nog voor het einde van 2026 beginnen met de bouw van afval naar energiecentrale of PSEL in 12 steden. Minister van Investeringen en Downstreaming Rosa Noslani maakte dit dinsdag bekend tijdens de opening van het Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta. De bouwvorms en vervolg op PSEL-projecten die al in de regio Denpasar, de stad Bekasi en de regio Bogor zijn gestart. Een van de projecten in de regio Bogor moet dagelijks tot 1500 ton afval verwerken en zal naar verwachting medio 2028 operationeel zijn. Rosa benadrukte dat alle faciliteiten zullen worden gebouwd volgens de Europese emissienormen om duurzame investeringen te ondersteunen. En luisteraars, dat was het nieuws.

Jefferson R. Beving met een kracht van 5,0 op de schaal van Richter heeft woensdag 7 oktober 2026 om 4 over 15 uur lokale tijd in West-Indonesië Lombok Barat in West-Nusa Tenggara getroffen. Volgens het Indonesische Meteorologische en Geofysica Agentschap MKG werd de aardbeving veroorzaakt door de vervorming van gesteente in de Indo-Australische plaat in de subductiezone op een diepte van 82 kilometer. Het epicentrum lag op het land ongeveer 14 kilometer ten zuidoosten van Lombok Barat. De beving werd het sterkst gevoeld in de stad Mataram met een intensiteit van 4 tot 5 op de modified Mercalli schaal. De trillingen waren ook gevoeld in verschillende delen van Lombok, Sumbawa en Bali. Volgens BMKG vormde de aardbeving geen risico op een tsunami. Tot 4 over 45 uur lokale tijd registreerde BMKG een naschok met een kracht van 1,3. De bevolking wordt opgeroepen kalm te blijven, geen informatie te verspreiden of te geloven waarvan de betrouwbaarheid niet kan worden vastgesteld, en beschadigde of gebarsten gebouwen te vermijden.

Wij zijn woorden. Hij stond bekend als een charismatisch leider van Indonesië met een visionair karakter die in staat was het grote beeld van de toekomst te zien en de kansen te zien die zich voordeden. Dit zijn de wijze woorden van de eerste president van de Republiek Indonesië. Niemand durft iets nieuws te beginnen, behalve zij die durven te falen. Sukarno. Wijze woorden.

0: Voice of Indonesia.
1: Pusrar salsu Banyuwangi besuk is er een bijzondere plek waar u meer kunt leren over het Indoïstische geschiedenis van het oosten van Java. Het gaat om de Pura Agung Blambangan, de grootste hindoe-tempel in het regenschap Banyuwangi. De tempel ligt in het dorp Temborejo in het district Muncar. De tempel staat op een terrein van ongeveer 1 hectare. Vroeger bevond zich hier de archeologische vindplaats Ompak Songo, een overblijfsel van het koninkrijk Blambangan. Dit koninkrijk wordt beschouwd als het laatste hindoeïstische koninkrijk op Java, voordat het in de 18e eeuw ten onder ging na de Puputan Bayu-oorlog. De Pura Agung Blambangan werd in 1980 ingewijd tijdens het hindoeïstische feestdag Kuningan. De locatie werd gekozen vanwege een oude waterbron of put, waarvan de lokale bevolking gelooft dat deze uit de tijd van het koninkrijk Blambangan stamt. Het water uit de bron wordt nog altijd gebruikt bij verschillende religieuze rituelen.

meer informasie saat Indonesia Wiener Lesen, ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesia, daar kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.

0: Voice of Indonesia.
1: Listeners, weekend bakso needs. Deze gehakte balletjes in een warme bouillon zijn uitgegroeid tot een van de favoriete gerechten van Indonesië. Maar achter de populariteit van bakso gaat een lange geschiedenis van culturele uitwisselingsschaal. De oorsprong van bakso wordt in verband gebracht met China tijdens de Ming-dynastie van ongeveer de 14e tot de 17e eeuw. Het gerecht werd vervolgens door Chinese migranten via handelsroute naar Indonesische archipel gebracht. Daar werd het aangepast aan de lokale cultuur en smaak. Een belangrijke verandering was het gebruik van rund vlees, kip of vis in plaats van varkensvlees. In Indonesië wordt bakso bovendien vaak geserveerd met verschillende extra's, zoals noedels, rijstvermicelli, tofu, wontons en gefrituurde hapjes. Zo zijn in verschillende regio's allerlei varianten ontstaan. Tegenwoordig is bakso niet alleen onderdeel van de rijke Indonesische eetcultuur, maar ook een bron van inkomsten voor veel kleine ondernemers. Van restaurants tot mobiele eetkaartjes en kombakso laat zien hoe een gerecht uit een andere cultuur zich kan aanpassen, dat uiteindelijk onderdeel kan worden van het dagelijks leven in Indonesië.

responding to everybody met Voice of Indonesia. Pegai Clive Sandingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het laatste nieuws, allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.

0: Voice of Indonesia.
1: Luisteraars, toen ben staat bekend als de stad van duizend grotten en een van de populairste grotten is Goa Akbar of de Hoge Grot. De grot ligt in het dorp Gedong Ombo in het district Semanding op ongeveer 4 kilometer van het centrum van Tuban en slechts 1 kilometer van het graf van Sunan Bonang. Goa Akbar is een kalkstenen grot die naar schatting ongeveer 20 miljoen jaar oud is. Binnenin bevindt zich een hangend stelsel van ongeveer 1,2 kilometer lang met stalactieten en stalagmieten, kleine livreertjes en fossielen van prehistorische zeedieren. Die fossielen laten zien dat dit gebied miljoenen jaren geleden onder de zee lag. Naast de natuurlijke schoonheid heeft Goa Akbar ook een rijke geschiedenis en verschillende volksverhalen. De grot wordt in verband gebracht met de krijger Ronggolawe en met verspreiding van de islam in Tuban. Onder meer tijdens de periode van de Wali Songo. Reliefs langs de wanden van de grot vormen ook een bijzondere bezienswaardigheden. Goa Akbar is voorzien van wandelpaden, veiligheidshekken, trappen en verlichting, waardoor de grot ongeschikt is voor gezinnen. De toeristische bestemming is dagelijks geopend van 7 tot 18 uur en is een interessante combinatie van natuur en geschiedenis voor bezoekers van Tuban.

Voice of Indonesia, the international outstanding fan radio Republik Indonesia, presented outstandingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.boinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, BOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

0: Galunggung punya tiga pendirian ialah, satu, Galunggung tempat bertarung. Kalau bahasa Sundanya, Galunggung.
1: Galunggung heeft drie vestigingen die 1. Galunggung zijn de plaats om te vechten. Ten tweede, Galunggung heurin gutantung, wat betekent dat veel mensen naar Galunggung komen. Bijvoorbeeld ook vanuit het buitenland. Galunggung adek tumenggung, wat betekent dat de regen onafhankelijk is. Maar wanneer dat gebeurde of gewoonlijk adek tumenggung wordt genoemd. Nu vanaf daar, we gaan naar de tweede stap. Galunggung heurin gutantung, wat betekent dat het vol zit met mensen naar Galunggung. Voordat de berg uitbrak was, er niemand die de krater beklom. In het verleden wisten maar een paar mensen over Galunggung. Alleen maar de bevolking van het dorp, die loopt door de wildernis en ook pelgrimstochten doen. Nadat Galunggung in 1982 uitbarstte, bleken veel bezoekers hierheen te willen komen. Zelfs veel buitenlanders komen ook hier. Dat is een klein verhaal over de berg Galunggung die gesproken wordt door de meneer Somantri, een gemeenschapfiguur rond de berg Galunggung. Hij was een van de getuigen van de geschiedenis van de uitbarsting van de berg Galunggung, waar tot nu toe een toeristische attractie is geworden in de Oost-Priangan-regio West-Java. Toerisme op de berg Galunggung werd rond 1997 alleen ontwikkeld door het Perum en Tourism Office van Perhutani, zoals uitgelegd door Suhara, het management personeel van Perhutani.
2: Adanya potensi keluarnya.
1: Galunggung werd ontwikkeld als een toeristische attractie na de eerste natuurram, waarvan ik wist dat die door het dorp werd beheerd. Dan vanwege zijn potentieel, zoals de afvoer van warm water, een kratermeer vanuit de voormalige ram worden als een speciale attractie voor bezoekers. Vanaf daar werd de Roerspregering het eerst geopend door LKMD. En nu begon het bedrijf in 1997 met de ontwikkeling van de toerismebureau en Perhutani. Kent u al Galunggung of bezoekt u ooit Mount Galunggung? De berg Galunggung is een actieve vulkaan op een hoogte van ongeveer 2100 meter boven de zeespiegel. Deze berg barstte voor het laatst ongeveer 9 maanden uit, beginnen op 5 april 1982 en eindigen op 8 januari 1983. Omdat Indonesië een van de weinige landen is dat bijna al zijn grondgebied is opgenomen in de Pacifische Ring van Vuur. Het is dus niet verrassend dat er op een aantal eilanden veel actieve vulkanen zijn verspreid. Het bestaan van een vulkaan hoeft echter niet altijd alleen tragedie te verlaten, maar wordt nu ook een object dat buitenlandse valuta bedraagt via de toeristische sector. En Galunggungberg in Tasikmalaya West-Java is nu aan het ontwikkelen als een toeristische bestemming die zeer aan te bevelen is om te bezoeken. Vooral voor liefhebbers van bergtoerisme. Met betrekking tot toeristische bezoeken tot nu toe heeft mevrouw E.M., een verkoper van levensmiddelen in de regio van de berg Galunggung, haar eigen ervaring aan ons verteld.
3: Hari-hari tertentu aja.
1: Veel toeristen komen meestal op bepaalde dagen, zoals Eid al-Fitr-dag, Nieuwjaar of Onafhankelijkheidsdag, of als in het weekdag bezoeken ze op zaterdag zondag. Ik heb ook klanten van buitenstaanders, Fransen, die hier graag komen als in Indonesië het droge seizoen is. Is hij hier zeker te komen en ook met zijn gids van de stad Yogyakarta.

0: Om bij de krater te komen, die het belangrijkste punt is van het Mount Galunggung toerisme, moeten we honderden trappen beklimmen. Ticketofficier van de berg Galunggung, Sofian, legde uit dat er 2 trappen waren, de gele trap met 620 treden en de blauwe trap met 520 treden.
1: Yang tangga ini 97, kalau yang tangga biru.
0: Als de gele trap in 1997 werd gebouwd en de blauwe trap werd gebouwd vanaf 1993 en ook het inauguratiemonument gebruikte. De eerste is naast de trap gemaakt, hier is nieuw. In het begin is hier alleen zand en er waren geen trappen. De aankomst bij de krater van Mount Galunggung hoeft de moeite om honderden trappen te beklimmen. Zijn vruchten afgeworpen door de schoonheid van het landschap vanaf de top van de berg. Daarnaast is er iets unieks dat niet wordt gevonden in andere actieve vulkanen. Namelijk dat er geen zwavelgeur is en de Mount Galunggung krater die op een meer lijkt. Het water van het kratermeer is, als het in het zicht wordt gezien, bewolkt groen en ziet eruit alsof er geen leven in is. Maar in feite is de krater een habitat voor vissen en andere aquatische biota. En opnieuw gaf Sofian een verklaring erover. Afhankelijk was het geven van vis in de wateren alleen om het watergehalte te testen, of op die plek de vis kan leven of niet. Het bleek dat de vis erg veel ontwikkeld en veilig is voor de bewoners. Nu zijn er veel mensen die hier komen om visatjes te geven. Gisteren bijvoorbeeld waren er toeristen die uit Banten kwamen met kleine vissen. Dus nu zijn er mensen die viszaden geven en er zijn ook mensen die hier vissen. De vissen daar zijn zoals goudvis of ikanmas, mujair, pacholi of ikan nilam, kurkvis, ikan gabus, pomfret of ikan bawal en ook gezegd dat er karper is. En Soedanezen zijn graag meestal pacholi. Hier kamperen ook veel mensen, vooral op zaterdagavond. En tegen die kamperen kunnen mensen breken. Als de nacht op een normale dag is, zijn er maar 2 of mensen. Maar nu is het kamperterrein geconcentreerd. Omdat het voor het eerst toegestaan was om naar de bodem van het water te gaan tijdens het vissen. Om aan de eisen van het heden te voldoen, namelijk om foto's te maken of elke activiteit voor te zetten met een achtergrond die de bewondering wekt, met het toerisme en de Perhutani Service verschillende fotospot in de Galunggung krater. Onder hen bij het Galunggung uitbarsting monument of een kijkbalie die tussen de blauwe en gele trap ligt. De weg naar Galunggung is al op het asfalt en maakt het gemakkelijk voor bezoekers om naar de blauwe trap of naar de gele trap te gaan.

0: De ontwikkeling van Mount Galunggung Toerisme wordt ook ondersteund door een geïntegreerd Priangan Timur Tourpakket. Het hoofd van de Tasikmalaya Stad Youth, Sports, Culture and Tourism Office of Kadispora Budpar, Undang Hindiana, die zijn inspanning en uitspraak om toerisme in Tasikmalaya te ontwikkelen, toen hij met het team van Voice of Indonesia sprak. Voor City Tour kunt u naar het regensregio gaan, bijvoorbeeld naar Pangandaran. Om deze reden zijn we een samenwerking aangegaan met het regionale hoofd in de regio Oost-Priangan. En dat is ondertekend zodat Tasikmalaya een geïntegreerd rondreisparken heeft. Undang Hindiana betoogde dat het toerisme niet te beperkt hoeft te zijn tot het administratieve gebied. Dus met de geïntegreerde reispakket hoopt hij dat Mount Galunggung een van de belangrijkste natuurlijke attracties kan worden die zijn eigen kenmerken en karakter heeft.
1: Voice of Indonesia.

luisteraars, dat was onze uitzending voor vandaag. Bedankt voor uw aandacht. Vergeet niet om ons te volgen op sociale media. Op Instagram en TikTok, VOI_official. En ook op onze Facebook fanpage, The Voice of Indonesia. Daar kunt u informaties uitwisselen met de andere luisteraars van Voice of Indonesia. En ook connecting with us. En luisteraars, dat was het voor vandaag. Ik neem afscheid. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Tot morgen!